0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De trainer kiest ervoor om zijn loopbaan te vervolgen als trainer van een Europese club. De KNVB zorgt naar een opvolger voor Ronald Koeman, die na het wereldkampioenschap vertrok bij de nationale ploeg. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Slot gold als topkandidaat en stond hoog op het wensenlijstje van de voetbalbond. Maar heeft laten weten dat hij actief wil blijven in het clubvoetbal. De trainer zit zonder club sinds zijn vertrek bij het Engelse Liverpool, waarmee hij in het voorgaande jaar nog de landstitel veroverde. Daarvoor werkte hij onder meer bij Feyenoord, AZ en SC Cambuur. Door de keuze van Slot moet de KNVB verder met de zoektocht naar een geschikte opvolger. Namen voor mogelijke opvolgers die worden genoemd zijn Michael Reiziger, die eerder werkte als bondscoach van Jong Oranje, en Peter Bos. De KNVB maakt naar verwachting snel bekend wie de nieuwe bondscoach wordt, aangezien de eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal in de Nations League al gepland staat op 24 september. Slot wacht zelf rustig af wat er op zijn pad komt. Hij ontving al diverse aanbiedingen van andere clubs, maar besloot daar niet op in te gaan. Zo wees hij naar verluid de aanbiedingen van AC Milan, Fulham en het Saoedische Al-Ahli af. De trainer richt zich nu volledig op een nieuwe uitdaging in het Europese clubvoetbal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: miles away. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Aston Martin heeft op het circuit in Budapest de nieuwe Honda-motor laten debuteren tijdens een speciale testsessie. Het Formule 1-team gebruikte de extra testdag om de vernieuwde Japanse krachtbron op de baan uit te proberen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na afloop van de Grand Prix op de Hungaroring bleef het team op het circuit achter. Terwijl concurrenten banden testen voor bandenleverancier Pirelli, werkte de renstal uit Silverstone een verplichte opnamedag af. In de praktijk zetten teams dergelijke sessies vaker in om nieuwe onderdelen te testen. Aston Martin bracht recent al een vernieuwde auto naar de baan, ontworpen door topontwerper Adrian Newey. Tijdens het raceweekend eindigden de coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll in de achterhoede, net voor de auto's van Williams, Haas, Alpine en Cadillac. De focus verschoof daarna direct naar de motorwissel. De testkilometers met demobanden werden gereden door testcoureur Jack Crawford. De Japanse motorfabrikant zette hierbij 2 ontwikkelingstokens in om het gat naar de concurrentie te kunnen dichten. Uit de eerste data blijkt dat de vervelende trillingen die het begin van het seizoen teisterden, zijn verdwenen. Technici verwachten daardoor extra vermogen voor de volgende race op het circuit van Zandvoort. Het team hoopt hiermee dichter bij de concurrentie te komen en structureel mee te strijden om de punten in het kampioenschap.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Europese landen boycotten het wereldkampioenschap voetbal als de Wereldvoetbalbond FIFA doorgaat met het plan om toernooirechten te verkopen aan private investeerders. Alle 55 aangesloten bonden van de Europese Voetbalunie UEFA, waaronder de Nederlandse KNVB, stemden tijdens een spoedbijeenkomst unaniem tegen het omstreden plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het plan van de FIFA voorziet in de oprichting van een nieuw commercieel bedrijf voor uitzendrechten, sponsoring en kaartverkoop, waarbij een deel van de aandelen aan externe, private investeerders moeten worden verkocht. De Wereldvoetbalbond zegt dat het niet ten koste gaat van het voetbal. De UEFA stelt dat het toernooi absoluut geen commercieel investeringsproduct mag worden. De KNVB-voorzitter Frank Pauw verwacht niet dat de Europese bonden hun gezamenlijke boycott snel zullen opheffen. Volgens hem zou de officiële verklaring anders direct haar volledige geloofwaardigheid verliezen en zijn alle regels voor goed bestuur volledig genegeerd bij de totstandkoming van de plannen. Pauw noemt de eensgezindheid onder alle aangesloten Europese landen buitengewoon uniek in de historische context. De FIFA zegt de zorgen van de UEFA serieus te nemen en benadrukt dat het proces democratisch verloopt. De Europese landen eisen echter dat het omstreden voorstel definitief van tafel gaat en dat er harde, bindende garanties komen dat dit soort plannen nooit meer worden ingediend. Het WK behoort volgens de bonden immers volledig toe aan de sport zelf.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ajax-aanvaller Oscar Glock schitterde in de Europese ontmoeting met het Servische FK Vojvodina. De Israëliër had 18 minuten nodig om 3 doelpunten te maken en zette zijn ploeg daarmee op voorsprong. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na afloop sprak de speler van een opluchting na een mentaal zwaar vorig seizoen. Door het vertrek van meerdere trainers miste hij toen vastigheid en werd hij op verschillende posities ingezet. Onder een nieuwe leiding voelt hij zich sterker en ervaart hij meer duidelijkheid. Hij krijgt nu een vrijere rol en speelt vaker in het centrum van het veld, wat volgens hem het spel een stuk makkelijker maakt. Glock hoopt de stijgende lijn vast te kunnen houden in de komende wedstrijden. Ook trainer Michel is enthousiast over de prestaties van zijn speler. Hij noemt het optreden van de doelpuntenmaker fantastisch en roemt zijn aanvallende intenties en drang naar voren. Met deze overtuigende cijfers en optredens hoopt het team de vorm door te trekken in het huidige seizoen, waarin de ambities hoog zijn voor zowel de nationale competities als het internationale toernooi. De club bereidt zich inmiddels voor op de volgende uitdaging op het programma, waarbij de focus direct weer ligt op een scherpe concentratie tijdens de volgende trainingen en de komende tegenstanders.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je

0: Even te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick? Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Roy Meijer vervolgt zijn loopbaan als kooivechter. De voormalig judoka sluit zich aan bij de Nederlandse organisatie Level Fights League en maakt in september zijn debuut in de ring. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Meijer zette vorig jaar juli een punt achter zijn judocarrière na een succesvolle periode met onder meer 3 bronzen medailles op wereldkampioenschappen en deelname aan de Olympische Spelen. Na dat afscheid proefde hij aan het boksen, waarbij hij een overwinning boekte op Melvin Manhoef. Die ervaring smaakte naar meer en leidde direct tot de stap naar de gemengde vechtsporten. Volgens Meijer biedt een achtergrond in de judosport een aanzienlijk voordeel, waarbij de focus nu ligt op het aanleren van effectieve stoten en trappen om zijn resterende sportieve jaren optimaal te benutten. De ambities van de zwaargewicht reiken inmiddels ver voorbij de nationale grenzen. Meijer spreekt de wens uit om op termijn toe te treden tot de Amerikaanse toporganisatie UFC en daar de wereldtitel te veroveren. Niet alleen Meijer maakt de overstap, want ook kickbokser Levi Richters kiest voor een toekomst in de kooi. Beide sporters verschijnen op 26 september in de Maaspoort in Den Bosch tijdens de Levels Fight League 24. Meijer belooft voorafgaand aan het debuut dat het een absoluut spektakel wordt en mikt vol op een overwinning. De leiding van de organisatie reageert verheugd op de komst en noemt de mentaliteit van de nieuwkomer uitstekend voor de competitie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. When you

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Red Bull staat voor een lastige keuze in de Formule 1. Teambaas Laurent Marquise erkent dat het tempo van upgrades in de tweede seizoenshelft flink omlaag moet. Dat heeft alles te maken met het strenge budgetplafond van $215 miljoen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team kende een moeizame start van het seizoen. In de eerste races kwam het team uit Milton Keynes nog ruim een seconde per ronde tekort op de kop van het veld. Dankzij twee grote updatepakketten in Miami en Oostenrijk is dat gat inmiddels teruggebracht tot 2 à 3 tienden. Die inhaalslag vergt echter een zware wissel op de middelen van het team. Mackie stelt dat het vasthouden van datzelfde ontwikkeltempo onmogelijk is. Toch blijft de zoektocht naar de laatste tiende open. Al concurreert Red Bull tegen een veld dat eveneens blijft vernieuwen. McLaren-teambaas Andrea Stella waarschuwt namelijk dat teams nog een halve seconde sneller moeten worden voor de seizoensfinale. Daarna speelt de verdeling van de windtunneltijd een cruciale rol. Vorig seizoen zette Red Bull alles op alles om de achterstand op de concurrentie goed te maken. Maar daar betaalde het team begin 2026 de prijs voor. Dit jaar kiest het team voor een andere strategie. De focus op de auto voor het volgende seizoen verschuift naar voren. Mede door de stabiliteit in de reglementen voor de komende jaren.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Schaatster Susanne Schulting kiest komend seizoen opnieuw voor een combinatie van het shorttrack en lange baan. Dat brengt naar eigen zeggen veel verwachtingen en vragen met zich mee. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schulting vertelt dat het niet altijd makkelijk is om met die druk om te gaan. Omdat ze lang niet altijd direct antwoorden heeft op alle vragen over haar schema's of fysieke situatie. Tegelijkertijd plaatst ze het zelf in perspectief, aangezien het een keuze is die ze volledig zelf heeft gemaakt. Omdat ze zelf heeft uitgesproken om beide disciplines te willen beoefenen, hoort de extra aandacht er volgens haar simpelweg bij. Het enige wat ze kan doen is op elk moment zo goed mogelijk antwoord geven, ook al voelt het lang niet altijd even zorgeloos. Afgelopen jaar stond ze in beide disciplines op de Olympische Spelen in Milaan, waar ze zonder medailles huiswaarts keerde, na een val in de halve finale van de 1500 meter shorttrack. Inmiddels is de blik gericht op de volgende winterspelen in Frankrijk, waarbij het langebaanschaatsen in Tialf plaatsvindt. Of een dubbelrol in de toekomst opnieuw haalbaar is voor Schulting, hangt volledig af van het uiteindelijke wedstrijdschema. Afgelopen seizoen zaten er 10 dagen tussen beide races, waardoor het mogelijk was om naar de wedstrijden toe te vliegen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De trainer kiest ervoor om zijn loopbaan te vervolgen als trainer van een Europese club. De KNVB zorgt naar een opvolger voor Ronald Koeman, die na het wereldkampioenschap vertrok bij de nationale ploeg. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Slot gold als topkandidaat en stond hoog op het wensenlijstje van de voetbalbond. Maar heeft laten weten dat hij actief wil blijven in het clubvoetbal. De trainer zit zonder club sinds zijn vertrek bij het Engelse Liverpool, waarmee hij in het voorgaande jaar nog de landstitel veroverde. Daarvoor werkte hij onder meer bij Feyenoord, AZ en SC Cambuur. Door de keuze van Slot moet de KNVB verder met de zoektocht naar een geschikte opvolger. Namen voor mogelijke opvolgers die worden genoemd zijn Michael Reiziger, die eerder werkte als bondscoach van Jong Oranje, en Peter Bos. De KNVB maakt naar verwachting snel bekend wie de nieuwe bondscoach wordt, aangezien de eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal in de Nations League al gepland staat op 24 september. Slot wacht zelf rustig af wat er op zijn pad komt. Hij ontving al diverse aanbiedingen van andere clubs, maar besloot daar niet op in te gaan. Zo wees hij naar verluidde aanbiedingen van AC Milan, Fulham en het Saoedische Al-Ahli af. De trainer richt zich nu volledig op een nieuwe uitdaging in het Europese clubvoetbal.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Aston Martin heeft op het circuit in Budapest de nieuwe Honda-motor laten debuteren tijdens een speciale testsessie. Het Formule 1-team gebruikte de extra testdag om de vernieuwde Japanse krachtbron op de baan uit te proberen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na afloop van de Grand Prix op de Hungaroring bleef het team op het circuit achter. Terwijl concurrenten banden testen voor bandenleverancier Pirelli, werkte de renstal uit Silverstone een verplichte opnamedag af. In de praktijk zetten teams dergelijke sessies vaker in om nieuwe onderdelen te testen. Aston Martin bracht recent al een vernieuwde auto naar de baan, ontworpen door topontwerper Adrian Newey. Tijdens het raceweekend eindigden de coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll in de achterhoede, net voor de auto's van Williams, Haas, Alpine en Cadillac. De focus verschoof daarna direct naar de motorwissel. De testkilometers met demobanden werden gereden door testcoureur Jack Crawford. De Japanse motorfabrikant zette hierbij 2 ontwikkelingstokens in om het gat naar de concurrentie te kunnen dichten. Uit de eerste data blijkt dat de vervelende trillingen die het begin van het seizoen teisterden, zijn verdwenen. Technici verwachten daardoor extra vermogen voor de volgende race op het circuit van Zandvoort. Het team hoopt hiermee dichter bij de concurrentie te komen en structureel mee te strijden om de punten in het kampioenschap.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio. Sport in het kort. Europese landen boycotten het wereldkampioenschap voetbal als de Wereldvoetbalbond FIFA doorgaat met het plan om toernooirechten te verkopen aan private investeerders. Alle 55 aangesloten bonden van de Europese Voetbalunie UEFA, waaronder de Nederlandse KNVB, stemden tijdens een spoedbijeenkomst unaniem tegen het omstreden plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het plan van de FIFA voorziet in de oprichting van een nieuw commercieel bedrijf voor uitzendrechten, sponsoring en kaartverkoop, waarbij een deel van de aandelen aan externe private investeerders moeten worden verkocht. De Wereldvoetbalbond zegt dat het niet ten koste gaat van het voetbal. De UEFA stelt dat het toernooi absoluut geen commercieel investeringsproduct mag worden. De KNVB-voorzitter Frank Pauw verwacht niet dat de Europese bonden hun gezamenlijke boycott snel zullen opheffen. Volgens hem zou de officiële verklaring anders direct haar volledige geloofwaardigheid verliezen en zijn alle regels voor goed bestuur volledig genegeerd bij de totstandkoming van de plannen. Pauw noemt de eensgezindheid onder alle aangesloten Europese landen buitengewoon uniek in de historische context. De FIFA zegt de zorgen van de UEFA serieus te nemen en benadrukt dat het proces democratisch verloopt. De Europese landen eisen echter dat het omstreden voorstel definitief van tafel gaat en dat er harde, bindende garanties komen dat dit soort plannen nooit meer worden ingediend. Het WK behoort volgens de bonden immers volledig toe aan de sport zelf.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Yeah.

0: Opened now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ajax-aanvaller Oscar Glock schitterde in de Europese ontmoeting met het Servische FK Vojvodina. De Israëliër had 18 minuten nodig om 3 doelpunten te maken en zette zijn ploeg daarmee op voorsprong. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na afloop sprak de speler van een opluchting na een mentaal zwaar vorig seizoen. Door het vertrek van meerdere trainers miste hij toen vastigheid en werd hij op verschillende posities ingezet. Onder een nieuwe leiding voelt hij zich sterker en ervaart hij meer duidelijkheid. Hij krijgt nu een vrijere rol en speelt vaker in het centrum van het veld, wat volgens hem het spel een stuk makkelijker maakt. Glock hoopt de stijgende lijn vast te kunnen houden in de komende wedstrijden. Ook trainer Michel is enthousiast over de prestaties van zijn speler. Hij noemt het optreden van de doelpuntenmaker fantastisch en roemt zijn aanvallende intenties en drang naar voren. Met deze overtuigende cijfers en optredens hoopt het team de vorm door te trekken in het huidige seizoen, waarin de ambities hoog zijn voor zowel de nationale competities als het internationale toernooi. De club bereidt zich inmiddels voor op de volgende uitdaging op het programma, waarbij de focus direct weer ligt op een scherpe concentratie tijdens de volgende trainingen en de komende tegenstanders.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Roy Meijer vervolgt zijn loopbaan als kooivechter. De voormalig judoka sluit zich aan bij de Nederlandse organisatie Level Fights League en maakt in september zijn debuut in de ring. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Meijer zette vorig jaar juli een punt achter zijn judocarrière na een succesvolle periode met onder meer 3 bronzen medailles op wereldkampioenschappen en deelname aan de Olympische Spelen. Na het afscheid proefde hij aan het boksen, waarbij hij een overwinning boekte op Melvin Manhoef. Die ervaring smaakte naar meer en leidde direct tot de stap naar de gemengde vechtsporten. Volgens Meijer biedt een achtergrond in de judosport een aanzienlijk voordeel, waarbij de focus nu ligt op het aanleren van effectieve stoten en trappen om zijn resterende sportieve jaren optimaal te benutten. De ambities van de zwaargewicht reiken inmiddels ver voorbij de nationale grenzen. Meijer spreekt de wens uit om op termijn toe te treden tot de Amerikaanse toporganisatie UFC en daar de wereldtitel te veroveren. Niet alleen Meijer maakt de overstap, want ook kickbokser Levi Richters kiest voor een toekomst in de kooi. Beide sporters verschijnen op 26 september in de Maaspoort in Den Bosch tijdens de Levels Fight League 24. Meijer belooft voorafgaand aan het debuut dat het een absoluut spektakel wordt en mikt vol op een overwinning. De leiding van de organisatie reageert verheugd op de komst en noemt de mentaliteit van de nieuwkomer uitstekend voor de competitie.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Red Bull staat voor een lastige keuze in de Formule 1. Teambaas Laurent Marquise erkent dat het tempo van upgrades in de tweede seizoenshelft flink omlaag moet. Dat heeft alles te maken met het strenge budgetplafond van $215 miljoen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team kende een moeizame start van het seizoen. In de eerste races kwam het team uit Milton Keynes nog ruim een seconde per ronde tekort op de kop van het veld. Dankzij twee grote updatepakketten in Miami en Oostenrijk is dat gat inmiddels teruggebracht tot 2 à 3 tienden. Die inhaalslag vergde echter een zware wissel op de middelen van het team. McKee stelt dat het vasthouden van datzelfde ontwikkeltempo onmogelijk is. Toch blijft de zoektocht naar de laatste tiende open. Al concurreert Red Bull tegen een veld dat eveneens blijft vernieuwen. McLaren-teambaas Andrea Stella waarschuwt namelijk dat teams nog een halve seconde sneller moeten worden voor de seizoensfinale. Daarna speelt de verdeling van de windtunneltijd een cruciale rol. Vorig seizoen zette Red Bull alles op alles om de achterstand op de concurrentie goed te maken. Maar daar betaalde het team begin 2026 de prijs voor. Dit jaar kiest het team voor een andere strategie. De focus op de auto voor het volgende seizoen verschuift naar voren. Mede door de stabiliteit in de reglementen voor de komende jaren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Schaatster Susanne Schulting kiest komend seizoen opnieuw voor een combinatie van het shorttrack en lange baan. Dat brengt naar eigen zeggen veel verwachtingen en vragen met zich mee. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schulting vertelt dat het niet altijd makkelijk is om met die druk om te gaan. Omdat ze lang niet altijd direct antwoorden heeft op alle vragen over haar schema's of fysieke situatie. Tegelijkertijd plaatst ze het zelf in perspectief, aangezien het een keuze is die ze volledig zelf heeft gemaakt. Omdat ze zelf heeft uitgesproken om beide disciplines te willen beoefenen, hoort de extra aandacht er volgens haar simpelweg bij. Het enige wat ze kan doen is op elk moment zo goed mogelijk antwoord geven, ook al voelt het lang niet altijd even zorgeloos. Afgelopen jaar stond ze in beide disciplines op de Olympische Spelen in Milaan, waar ze zonder medailles huiswaarts keerde, na een val in de halve finale van de 1500 meter short track. Inmiddels is de blik gericht op de volgende winterspelen in Frankrijk, waarbij het lange baan schaatsen in Tialf plaatsvindt. Of een dubbelrol in de toekomst opnieuw haalbaar is voor Schulting hangt volledig af van het uiteindelijke wedstrijdschema. Afgelopen seizoen zaten er 10 dagen tussen beide races, waardoor het mogelijk was om naar de wedstrijden toe te vliegen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.
3: Er

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De trainer kiest ervoor om zijn loopbaan te vervolgen als trainer van een Europese club. De KNVB zorgt naar een opvolger voor Ronald Koeman, die na het wereldkampioenschap vertrok bij de nationale ploeg. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Slot gold als topkandidaat en stond hoog op het wensenlijstje van de voetbalbond. Maar heeft laten weten dat hij actief wil blijven in het clubvoetbal. De trainer zit zonder club sinds zijn vertrek bij het Engelse Liverpool, waarmee hij in het voorgaande jaar nog de landstitel veroverde. Daarvoor werkte hij onder meer bij Feyenoord, AZ en SC Cambuur. Door de keuze van Slot moet de KNVB verder met de zoektocht naar een geschikte opvolger. Namen voor mogelijke opvolgers die worden genoemd zijn Michael Reiziger, die eerder werkte als bondscoach van Jong Oranje, en Peter Bos. De KNVB maakt naar verwachting snel bekend wie de nieuwe bondscoach wordt, aangezien de eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal in de Nations League al gepland staat op 24 september. Slot wacht zelf rustig af wat er op zijn pad komt. Hij ontving al diverse aanbiedingen van andere clubs, maar besloot daar niet op in te gaan. Zo wees hij naar verluidde aanbiedingen van AC Milan, Fulham en het Saoedische Al-Ahli af. De trainer richt zich nu volledig op een nieuwe uitdaging in het Europese clubvoetbal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Aston Martin heeft op het circuit in Budapest de nieuwe Honda-motor laten debuteren tijdens een speciale testsessie. Het Formule 1-team gebruikte de extra testdag om de vernieuwde Japanse krachtbron op de baan uit te proberen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na afloop van de Grand Prix op de Hungaroring bleef het team op het circuit achter. Terwijl concurrenten banden testen voor bandenleverancier Pirelli, werkte de renstal uit Silverstone een verplichte opnamedag af. In de praktijk zetten teams dergelijke sessies vaker in om nieuwe onderdelen te testen. Aston Martin bracht recent al een vernieuwde auto naar de baan, ontworpen door topontwerper Adrian Newey. Tijdens het raceweekend eindigden de coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll in de achterhoede, net voor de auto's van Williams, Haas, Alpine en Cadillac. De focus verschoof daarna direct naar de motorwissel. De testkilometers met demobanden werden gereden door testcoureur Jack Crawford. De Japanse motorfabrikant zette hierbij 2 ontwikkelingstokens in om het gat naar de concurrentie te kunnen dichten. Uit de eerste data blijkt dat de vervelende trillingen die het begin van het seizoen teisterden, zijn verdwenen. Technici verwachten daardoor extra vermogen voor de volgende race op het circuit van Zandvoort. Het team hoopt hiermee dichter bij de concurrentie te komen en structureel mee te strijden om de punten in het kampioenschap.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax heeft op de transfermarkt uitgepakt met de komst van Julian Brandt. De Duitse international was transfervrij nadat zijn contract bij Borussia Dortmund na 7 seizoenen afliep en heeft in Amsterdam nu een verbintenis voor 3 jaar getekend. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur Jordi Cruijff laat weten dat de club al maandenlang met de middenvelder in gesprek was. Volgens Cruijff toonden ook Juventus, AS Roma en het Engelse Leeds United interesse, maar koos de speler uiteindelijk voor Ajax. Cruijff omschrijft de aanwinst als een ervaren en internationale topspeler met een fantastische mentaliteit die een kwaliteitsimpuls aan de selectie moet gaan geven. De 30-jarige Brandt heeft zijn naam gevestigd door zijn langdurige loopbaan in de Duitse Bundesliga. Hij brak ruim 10 jaar geleden door bij Bayern Leverkusen en stapte in 2019 over naar Borussia Dortmund. In de Duitse competitie kwam hij tot 100 optredens en vele doelpunten en assists. Ook kwam hij jarenlang uit voor het nationale elftal van Duitsland, waar hij op de mondiale eindrondes actief was. Met de komst van de middenvelder voegde Ajax zijn 5e zomerversterking toe aan de selectie. Daarnaast werkt de Amsterdamse club aan de komst van doelman Marc-André Ter Stegen, met wie al eerder een akkoord over verhuur werd bereikt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in ons land staan aan de Duitse grens op de A1. Vanuit Hengelo naar Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer en 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier oponthoud. En 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de grens met Duitsland.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voetballer Mykolo Mudryk is per direct verlost van zijn langlopende dopingschorsing nadat de juridische beroepsprocedure met succes is afgerond. De aanvaller van Chelsea zat al anderhalf jaar aan de kant nadat bij een controle in oktober 2024 het verboden middel meldonium in zijn lichaam werd aangetroffen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het geneesmiddel dat het uithoudingsvermogen kan verbeteren staat al sinds 2016 op de internationale dopinglijst, wat in het verleden ook al leidde tot de schorsing van tennister Maria Sharapova. De Engelse voetbalbond heeft de straf per direct ingetrokken na geavanceerd wetenschappelijk onderzoek naar dopinggebruik. Uit vernieuwde inzichten blijkt dat de gemeten concentratie van de stof bij moderne meettechnieken niet meer zou worden geregistreerd, waardoor de schorsing achterwege zou blijven. Mudryk heeft vanaf het begin van de zaak stevast volgehouden dat hij onschuldig is en absoluut van niets wist. Binnen Chelsea wordt met grote tevredenheid gereageerd op dit definitieve besluit en de club benadrukt dat de speler zich in deze uiterst ingewikkelde en zware fase van zijn loopbaan buitengewoon professioneel heeft opgesteld en noemt de rentree van grote waarde voor zijn verdere ontwikkeling binnen de selectie. De Oekraïner stapte begin 2023 over naar de Engelse club die hem overnam van Shakhtar Donetsk. Sinds zijn komst naar Londen speelde de speler in totaal 73 officiële wedstrijden, waarin hij 10 doelpunten maakte en 11 assists op zijn naam schreef.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: 4 kilometer en 10 minuten vertraging. Klein kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 uur rijdt het langzaam over 3 kilometer. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
2: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het omstreden plan om aandelen in het wereldkampioenschap te verkopen aan private investeerders. FIFA-voorzitter Gianni Infantino bevestigt dat na aanhoudende en massale druk vanuit de internationale voetballerij. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voornemen om 20% van de commerciële rechten onder te brengen in een nieuwe onderneming ter waarde van 17,4 miljard dollar stuitte op veel verzet. De Europese voetbalbond UEFA legde zelfs een ultimatum neer en alle 55 aangesloten landen dreigden unaniem met een boycot van alle FIFA-competities, inclusief het wereldkampioenschap, als de plannen niet direct van tafel zouden gaan. Ook de bonden van Noord- en Centraal-Amerika en Azië wezen het voorstel af. Binnen de Wereldvoetbalbond liepen de spanningen eveneens hoog op. Adviseur Carlos Cordero en operationeel directeur Kevin Lamar namen openlijk afstand van de voorzitter. De Nederlandse bond KNVB schaarde zich ook nadrukkelijk achter het Europese ultimatum. Meerdere landen overwogen zelfs een afzettingsprocedure te starten tegen Infantino. Door de brede opstand verloor de voorzitter zijn meerderheid. Infantino laat weten dat het project veel verdeeldheid veroorzaakt en daarom niet doorgaat. Hij wil alle betrokken partijen opnieuw om de tafel brengen om te werken aan een wereldwijde groei van de voetbalsport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het team van Haas komt geld en personeel tekort om te concurreren met de rijkere Formule 1 teams. Teambaas Ayao Komatsu stelt dat de Amerikaanse renstel daardoor met twee handen op de rug moet vechten. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het budgetplafond is vastgesteld op $215 miljoen, maar het team slaagt er nog niet in om dat bedrag volledig te benutten. Waar grote teams beschikken over meer dan 1000 werknemers, telt de organisatie van Haas ongeveer 400 personeelsleden. Volgens Komatsu presteert het personeel uitstekend en presteren de coureurs op de toppen van hun kunnen, maar ontbreken de financiële middelen voor de noodzakelijke doorontwikkeling. Het team kende een sterke seizoenstart dankzij sterke klasseringen van Oliver Bearman in Melbourne en China. Toch verloor de formatie in de loop van het seizoen terrein in de ontwikkelingsrace, omdat concurrenten meer middelen konden inzetten. Punten werden schaarser en top 10 klasseringen bleven uit, waardoor de renstal in de laatste 5 wedstrijden zelfs geen punten heeft gescoord. Komatsu benadrukt dat de tegenvallende resultaten in recente races volledig te wijten zijn aan een gebrek aan financiële slagkracht en niet aan de inzet van het team. De teambaas voert momenteel gesprekken over extra financiering om het team naar de limiet van het budgetplafond te tillen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-teams hebben wel tot een halve seconde aan extra snelheid nodig om tijdens de seizoensfinale nog mee te kunnen strijden om overwinningen. Zo laat McLaren teambaas Andrea Stella weten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het huidige Formule 1-seizoen wordt in de praktijk volledig gedomineerd door een intense ontwikkelingsrace. Mercedes begon dominant aan een nieuwe reglementcyclus, maar Ferrari en McLaren hebben zich inmiddels nadrukkelijk in de top van het veld gemengd. Volgens Stella is de grote sprong voorwaarts van zijn team tijdens de recente race in Hongarije volledig te danken aan een vernieuwd aerodynamisch pakket en diverse gerichte updates. Toch benadrukt hij dat de concurrentie absoluut niet stilstaat en scherp blijft. Omdat de technische reglementen nog relatief jong zijn, liggen er volgens het team overal kansen voor technische verbeteringen. Dat betekent dat de auto die aan het einde van het seizoen het snelste wil zijn, in de komende maanden nog flink wat snelheid moet zien te vinden. McLaren weet uit eigen ervaring hoe krachtig een goed ontwikkelingsplan kan zijn, aangezien de formatie uit het Britse Woking in de voorgaande reglementcyclus op een vergelijkbare manier naar voren wist te komen. Het team plant de komende weken nieuwe updates, maar Stella blijft voorzichtig met harde voorspellingen, omdat ook teams als Ferrari en Mercedes hun auto continu weten te upgraden. De strijd blijft volgens hem open tot aan de finish aan het einde van het seizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 80 kilometer file in ons land op A1 Hengelo-Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten vertraging tot aan de grens met Duitsland. Dat is ook het geval op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 2 kilometer. 10 minuutjes extra op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag nog. Bij Bodegraven stond een auto in brand. Daar is de rechterrijstrook nog dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens. Een kwartier op onthoud in de vorm van 2 kilometer file vanaf Kruis.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vader Ruben Schaken haalt hard uit naar Feyenoord om de transfersituatie van zijn zoon Gerino. De Rotterdamse club vraagt 10 miljoen euro voor de 17-jarige aanvaller. Dat bedrag is vastgesteld nadat Feyenoord een bod van 1 miljoen euro van FC Twente heeft afgewezen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schaken noemt het beleid van Feyenoord onbegrijpelijk en spreekt openlijk van sabotage. Volgens de voormalige Oranje International krijgt zijn zoon geen eerlijk perspectief in de Kuip. Zo zou Gerino de zomerse voorbereidingen van het eerste elftal meedraaien, wat volgens zijn vader uiteindelijk niet is gebeurd. Ook moest hij na een late oproep een volledige oefenwedstrijd op de bank blijven zitten zonder uitleg. FC Twente biedt de jonge speler volgens de familie wel de juiste ontwikkelingsmogelijkheden. En de situatie is inmiddels op scherp gezet doordat technisch directeur Davy Rigo pas komende maandag om de tafel wil, terwijl de start van de competitie al voor de deur staat en de familie grote haast heeft. Feyenoord reageerde gereserveerd op de uitlatingen van Schaken. De club stelt dat zijn kritiek niet alleen emotioneel is, maar ook feitelijk onwaarheden bevat die men bewust niet in de media wil bespreken. Wel benadrukt de leiding dat Gerino geldt als een van de grootste talenten van de club en dat zijn contract nog 2 jaar doorloopt. Ook laat de club weten dat beide partijen al een tijdje op de planning hebben staan om met elkaar om de tafel te gaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 90 kilometer file in het land. Een kwartier vertraging voor het verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Voorthuizen 8 kilometer file. Kapotte auto op de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij afrit Urk 20 minuten vertraging. Dan de werkzaamheden op de A50 die veroorzaken file op de aansluitende A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg 10 minuten tijdsverlies. 10 minuten vertraging door de grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam. En op de A76 Geleen-Aken door de grenscontrole is een half uur vertraging. Daar rijdt het langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens Demi Vollering gaat de Tour de France Femme zorgen voor een intense en onvoorspelbare strijd in het peloton, waarin rensters zullen moeten vechten om elke seconde. Volgens de topfavoriet is er gedurende de wielerronde absoluut geen ruimte voor een zwakke dag. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Gezien het uitdagende parcours en de sterke concurrentie verandert de felbegeerde gele trui regelmatig van schouders. De rittenkoers bestaat in totaal uit 9 etappes. Het peloton krijgt te maken met diverse zware etappes, met de koninginnenrit als absoluut hoogtepunt op de top van de Mont Ventoux. De slotrit van de Franse rittenkoers vindt 2 dagen later plaats in Nice. Vollering benadrukt dat het algemeen niveau van het deelnemersveld elk jaar stijgt en dat er meerdere serieuze kanshebbers meedoen voor een plek op het erepodium. De renster blikt terug op een open strijd waarin niet slechts 1 concurrent te verslagen hoeft te worden, maar een brede groep van sterke rensters aanspraak maakt op de eindzege. Volgens Vollering is die sportieve ontwikkeling geweldig voor de wielersport. De spanning in het peloton is daardoor om te snijden nu de rensters strijden in een koers waarin elke seconde doorslaggevend is voor het definitieve klassement.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in ons land. We hebben wat vertraging op de A6, Lelystad-Emmeloord. Nog 10 minuten. Bij Alfred Urk stond een kapotte auto. De A12, Utrecht-Arnhem. 10 minuten vertraging voor knooppunt Waterberg. 6 kilometer file daar. Heeft onder andere te maken met de werkzaamheden op de aansluitende A50. Die is in noordelijke richting dicht vanaf knooppunt Waterberg. Op de A12 Arnhem-Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging door de grenscontroles. En op de A76 Geleen-Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file tot aan de grens met Duitsland. Daar is je vertraging 20 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ajax heeft op de transfermarkt uitgepakt met de komst van Julian Brandt. De Duitse international was transfervrij nadat zijn contract bij Borussia Dortmund na 7 seizoenen afliep en heeft in Amsterdam nu een verbintenis voor 3 jaar getekend. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur Jordi Cruijff laat weten dat de club al maandenlang met de middenvelder in gesprek was. Volgens Cruijff toonden ook Juventus, AS Roma en het Engelse Leeds United interesse, maar koos de speler uiteindelijk voor Ajax. Cruijff omschrijft de aanwinst als een ervaren en internationale topspeler met een fantastische mentaliteit die een kwaliteitsimpuls aan de selectie moet gaan geven. De 30-jarige Brandt heeft zijn naam gevestigd door zijn langdurige loopbaan in de Duitse Bundesliga. Hij brak ruim 10 jaar geleden door bij Bayern Leverkusen en stapte in 2019 over naar Borussia Dortmund. In de Duitse competitie kwam hij tot 100 optredens en vele doelpunten en assists. Ook kwam hij jarenlang uit voor het nationale elftal van Duitsland, waar hij op de mondiale eindrondes actief was. Met de komst van de middenvelder voegde Ajax zijn 5e zomerversterking toe aan de selectie. Daarnaast werkt de Amsterdamse club aan de komst van doelman Marc-André Ter Stegen, met wie al eerder een akkoord over verhuur werd bereikt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetballer Mikalo Mudryk is per direct verlost van zijn langlopende dopingschorsing nadat de juridische beroepsprocedure met succes is afgerond. De aanvaller van Chelsea zat al anderhalf jaar aan de kant nadat bij een controle in oktober 2024 het verboden middel meldonium in zijn lichaam werd aangetroffen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het geneesmiddel dat het uithoudingsvermogen kan verbeteren staat al sinds 2016 op de internationale dopinglijst, wat in het verleden ook al leidde tot de schorsing van tennister Maria Sharapova. De Engelse voetbalbond heeft de straf per direct ingetrokken na geavanceerd wetenschappelijk onderzoek naar dopinggebruik. Uit vernieuwde inzichten blijkt dat de gemeten concentratie van de stof bij moderne meettechnieken niet meer zou worden geregistreerd, waardoor de schorsing achterwege zou blijven. Mudryk heeft vanaf het begin van de zaak stevast volgehouden dat hij onschuldig is en absoluut van niets wist. Binnen Chelsea wordt met grote tevredenheid gereageerd op dit definitieve besluit en de club benadrukt dat de speler zich in deze uiterst ingewikkelde en zware fase van zijn loopbaan buitengewoon professioneel heeft opgesteld en noemt de rentree van grote waarde voor zijn verdere ontwikkeling binnen de selectie. De Oekraïner stapte begin 2023 over naar de Engelse club die hem overnam van Shakhtar Donetsk. Sinds zijn komst naar Londen speelde de speler in totaal 73 officiële wedstrijden, waarin hij 10 doelpunten maakte en 11 assists op zijn naam schreef.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, controles aan de grens vanaf Oldenzaal-Zuid, 10 minuten vertraging. 10 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg door de werkzaamheden op de A50. En verder door richting de Duitse grens vanaf knooppunt Ouddijk nog eens 2 kilometer file op de A12. De vertraging aan de grens is 10 minuten. 10 minuten extra op de A16, Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht werkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. En ook grenscontroles in het zuiden van het land op de A76. Vanuit Geleen naar Aken, vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en 20 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het omstreden plan om aandelen in het wereldkampioenschap te verkopen aan private investeerders. FIFA-voorzitter Gianni Infantino bevestigt dat na aanhoudende en massale druk vanuit de internationale voetballerij. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voornemen om 20% van de commerciële rechten onder te brengen in een nieuwe onderneming ter waarde van 17,4 miljard dollar stuitte op veel verzet. De Europese voetbalbond UEFA legde zelfs een ultimatum neer en alle 55 aangesloten landen dreigden unaniem met een boycot van alle FIFA-competities, inclusief het wereldkampioenschap, als de plannen niet direct van tafel zouden gaan. Ook de bonden van Noord- en Centraal-Amerika en Azië wezen het voorstel af. Binnen de Wereldvoetbalbond liepen de spanningen eveneens hoog op. Adviseur Carlos Cordero en operationeel directeur Kevin Lamar namen openlijk afstand van de voorzitter. De Nederlandse bond KNVB schaarde zich ook nadrukkelijk achter het Europese ultimatum. Meerdere landen overwogen zelfs een afzettingsprocedure te starten tegen Infantino. Door de brede opstand verloor de voorzitter zijn meerderheid. Infantino laat weten dat het project veel verdeeldheid veroorzaakt en daarom niet doorgaat. Hij wil alle betrokken partijen opnieuw om de tafel brengen om te werken aan een wereldwijde groei van de voetbalsport.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel, dat is de buitenring van de A10 Zuid, bij Amsterdam Buitenveldert een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht, daardoor 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A16. Als je vanuit Breda naar Rotterdam rijdt, kom je bij Dordrecht in 3 kilometer file door de werkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenscontroles vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het team van Haas komt geld en personeel tekort om te concurreren met de rijkere Formule 1-teams. Teambaas Ayao Komatsu stelt dat de Amerikaanse renstel daardoor met twee handen op de rug moet vechten. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het budgetplafond is vastgesteld op $215 miljoen, maar het team slaagt er nog niet in om dat bedrag volledig te benutten. Waar grote teams beschikken over meer dan 1000 werknemers, telt de organisatie van Haas ongeveer 400 personeelsleden. Volgens Komatsu presteert het personeel uitstekend en presteren de coureurs op de toppen van hun kunnen, maar ontbreken de financiële middelen voor de noodzakelijke doorontwikkeling. Het team kende een sterke seizoenstart dankzij sterke klasseringen van Oliver Bearman in Melbourne en China. Toch verloor de formatie in de loop van het seizoen terrein in de ontwikkelingsrace, omdat concurrenten meer middelen konden inzetten. Punten werden schaarser en top 10 klasseringen bleven uit, waardoor de renstal in de laatste 5 wedstrijden zelfs geen punten heeft gescoord. Komatsu benadrukt dat de tegenvallende resultaten in recente races volledig te wijten zijn aan een gebrek aan financiële slagkracht en niet aan de inzet van het team. De teambaas voert momenteel gesprekken over extra financiering om het team naar de limiet van het budgetplafond te tillen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 30 kilometer file in het land op de A10. De Koenplein, knooppunt Amstel, de buitenring van de A10 Zuid bij Amsterdam. Buitenvelder, 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang na het ongeluk daar. De linkerrijstrook is nog dicht. Ook is de linkerrijstrook van de A27 dicht vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond na een ongeluk. Vanaf knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging in de vorm van 4 kilometer file. 2 kilometer file op de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de grens met Duitsland. Door de controles is de vertraging

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-teams hebben wel tot een halve seconde aan extra snelheid nodig om tijdens de seizoensfinale nog mee te kunnen strijden om overwinningen. Zo laat McLaren-teambaas Andrea Stella weten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het huidige Formule 1-seizoen wordt in de praktijk volledig gedomineerd door een intense ontwikkelingsrace. Mercedes begon dominant aan de nieuwe reglementcyclus, maar Ferrari en McLaren hebben zich inmiddels nadrukkelijk in de top van het veld gemengd. Volgens Stella is de grote sprong voorwaarts van zijn team tijdens de recente race in Hongarije volledig te danken aan een vernieuwd aerodynamisch pakket en diverse gerichte updates. Toch benadrukt hij dat de concurrentie absoluut niet stilstaat en scherp blijft. Omdat de technische reglementen nog relatief jong zijn, liggen er volgens het team overal kansen voor technische verbeteringen. Dat betekent dat de auto die aan het einde van het seizoen het snelste wil zijn, in de komende maanden nog flink wat snelheid moet zien te vinden. McLaren weet uit eigen ervaring hoe krachtig een goed ontwikkelingsplan kan zijn, aangezien de formatie uit het Britse Woking in de voorgaande reglementcyclus op een vergelijkbare manier naar voren wist te komen. Het team plant de komende weken nieuwe updates, maar Stella blijft voorzichtig met harde voorspellingen, omdat ook teams als Ferrari en Mercedes hun auto continu weten te upgraden. De strijd blijft volgens hem open tot aan de finish aan het einde van het seizoen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 25 kilometer file in het land. Een half uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 3 kilometer file. Want op de A10 staat ook 3 kilometer file voor de Koentunnel op de binnenring van de A10 West. Kwartiertje vertraging daardoor. Linkerrijstrook van de A27 is dicht vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. 5 kilometer file daarna een ongeluk. De vertraging is 20 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Vader Ruben Schaken haalt hard uit naar Feyenoord om de transfersituatie van zijn zoon Gerino. De Rotterdamse club vraagt 10 miljoen euro voor de 17-jarige aanvaller. Dat bedrag is vastgesteld nadat Feyenoord een bod van 1 miljoen euro van FC Twente heeft afgewezen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schaken noemt het beleid van Feyenoord onbegrijpelijk en spreekt openlijk van sabotage. Volgens de voormalige Oranje International krijgt zijn zoon geen eerlijk perspectief in de Kuip. Zo zou Gerino de zomerse voorbereidingen van het eerste elftal meedraaien, wat volgens zijn vader uiteindelijk niet is gebeurd. Ook moest hij na een late oproep een volledige oefenwedstrijd op de bank blijven zitten zonder uitleg. FC Twente biedt de jonge speler volgens de familie wel de juiste ontwikkelingsmogelijkheden. En de situatie is inmiddels op scherp gezet doordat technisch directeur Davy Rigo pas komende maandag om de tafel wil, terwijl de start van de competitie al voor de deur staat en de familie grote haast heeft. Feyenoord reageerde gereserveerd op de uitlatingen van Schaken. De club stelt dat zijn kritiek niet alleen emotioneel is, maar ook feitelijk onwaarheden bevat die men bewust niet in de media wil bespreken. Wel benadrukt de leiding dat Gerino geldt als een van de grootste talenten van de club en dat zijn contract nog 2 jaar doorloopt. Ook laat de club weten dat beide partijen al een tijdje op de planning hebben staan om met elkaar om de tafel te gaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door een ongeluk op de A8 in de regio Noord-Holland was het vastgelopen op de A10. Die file is nu oplossende, maar op de A5 is het nog meer vastgelopen vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Een uur vertraging bij de aansluiting met de A10. Rij via de A4 richting Amsterdam.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens Demi Vollering gaat de Tour de France Femme zorgen voor een intense en onvoorspelbare strijd in het peloton, waarin rensters zullen moeten vechten om elke seconde. Volgens de topfavoriet is er gedurende de wielerronde absoluut geen ruimte voor een zwakke dag. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Gezien het uitdagende parcours en de sterke concurrentie verandert de felbegeerde gele trui regelmatig van schouders. De rittenkoers bestaat in totaal uit 9 etappes. Het peloton krijgt te maken met diverse zware etappes, met de koninginnenrit als absoluut hoogtepunt op de top van de Mont Ventoux. De slotrit van de Franse rittenkoers vindt 2 dagen later plaats in Nice. Vollering benadrukt dat het algemeen niveau van het deelnemersveld elk jaar stijgt en dat er meerdere serieuze kanshebbers meedoen voor een plek op het erepodium. De renster blikt terug op een open strijd waarin niet slechts 1 concurrent te verslagen hoeft te worden, maar een brede groep van sterke rensters aanspraak maakt op de eindzegen. Volgens Vollering is die sportieve ontwikkeling geweldig voor de wielersport. De spanning in het peloton is daardoor om te snijden nu de rensters strijden in een koers waarin elke seconde doorslaggevend is voor het definitieve klassement.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax heeft op de transfermarkt uitgepakt met de komst van Julian Brandt. De Duitse international was transfervrij nadat zijn contract bij Borussia Dortmund na 7 seizoenen afliep en heeft in Amsterdam nu een verbintenis voor 3 jaar getekend. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur Jordi Cruijff laat weten dat de club al maandenlang met de middenvelder in gesprek was. Volgens Cruijff toonde ook Juventus, AS Roma en het Engelse Leeds United interesse, maar koos de speler uiteindelijk voor Ajax. Cruijff omschrijft de aanwinst als een ervaren en internationale topspeler met een fantastische mentaliteit die een kwaliteitsimpuls aan de selectie moet gaan geven. De 30-jarige Brandt heeft zijn naam gevestigd door zijn langdurige loopbaan in de Duitse Bundesliga. Hij brak ruim 10 jaar geleden door bij Bayern Leverkusen en stapte in 2019 over naar Borussia Dortmund. In de Duitse competitie kwam hij tot 100 optredens en vele doelpunten en assists. Ook kwam hij jarenlang uit voor het nationale elftal van Duitsland, waar hij op de mondiale eindrondes actief was. Met de komst van de middenvelder voegde Ajax zijn 5e zomerversterking toe aan de selectie. Daarnaast werkt de Amsterdamse club aan de komst van doelman Marc-André Ter Stegen, met wie al eerder een akkoord over verhuur werd bereikt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een auto met pech op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Dat is bij knooppunt Ketelplein. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Zodoende 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetballer Mikalo Mudryk is per direct verlost van zijn langlopende dopingschorsing nadat de juridische beroepsprocedure met succes is afgerond. De aanvaller van Chelsea zat al anderhalf jaar aan de kant nadat bij een controle in oktober 2024 het verboden middel meldonium in zijn lichaam werd aangetroffen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het geneesmiddel dat het uithoudingsvermogen kan verbeteren staat al sinds 2016 op de internationale dopinglijst, wat in het verleden ook al leidde tot de schorsing van tennister Maria Sharapova. De Engelse voetbalbond heeft de straf per direct ingetrokken na geavanceerd wetenschappelijk onderzoek naar dopinggebruik. Uit vernieuwde inzichten blijkt dat de gemeten concentratie van de stof bij moderne meettechnieken niet meer zou worden geregistreerd, waardoor de schorsing achterwege zou blijven. Mudryk heeft vanaf het begin van de zaak stevast volgehouden dat hij onschuldig is en absoluut van niets wist. Binnen Chelsea wordt met grote tevredenheid gereageerd op dit definitieve besluit en de club benadrukt dat de speler zich in deze uiterst ingewikkelde en zware fase van zijn loopbaan buitengewoon professioneel heeft opgesteld en noemt de rentree van grote waarde voor zijn verdere ontwikkeling binnen de selectie. De Oekraïner stapte begin 2023 over naar de Engelse club die hem overnam van Shakhtar Donetsk. Sinds zijn komst naar Londen speelde de speler in totaal 73 officiële wedstrijden, waarin hij 10 doelpunten maakte en 11 assists op zijn naam schreef.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het omstreden plan om aandelen in het wereldkampioenschap te verkopen aan private investeerders. FIFA-voorzitter Gianni Infantino bevestigt dat na aanhoudende en massale druk vanuit de internationale voetballerij. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voornemen om 20% van de commerciële rechten onder te brengen in een nieuwe onderneming ter waarde van 17,4 miljard dollar stuitte op veel verzet. De Europese voetbalbond UEFA legde zelfs een ultimatum neer en alle 55 aangesloten landen dreigden unaniem met een boycot van alle FIFA-competities, inclusief het wereldkampioenschap, als de plannen niet direct van tafel zouden gaan. Ook de bonden van Noord- en Centraal-Amerika en Azië wezen het voorstel af. Binnen de Wereldvoetbalbond liepen de spanningen eveneens hoog op. Adviseur Carlos Cordero en operationeel directeur Kevin Lamar namen openlijk afstand van de voorzitter. De Nederlandse bond KNVB schaarde zich ook nadrukkelijk achter het Europese ultimatum. Meerdere landen overwogen zelfs een afzettingsprocedure te starten tegen Infantino. Door de brede opstand verloor de voorzitter zijn meerderheid. Infantino laat weten dat het project veel verdeeldheid veroorzaakt en daarom niet doorgaat. Hij wil alle betrokken partijen opnieuw om de tafel brengen om te werken aan een wereldwijde groei van de voetbalsport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het team van Haas komt geld en personeel tekort om te concurreren met de rijkere Formule 1-teams. Teambaas Ayao Komatsu stelt dat de Amerikaanse renstel daardoor met twee handen op de rug moet vechten. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het budgetplafond is vastgesteld op $215 miljoen, maar het team slaagt er nog niet in om dat bedrag volledig te benutten. Waar grote teams beschikken over meer dan 1000 werknemers, telt de organisatie van Haas ongeveer 400 personeelsleden. Volgens Komatsu presteert het personeel uitstekend en presteren de coureurs op de toppen van hun kunnen, maar ontbreken de financiële middelen voor de noodzakelijke doorontwikkeling. Het team kende een sterke seizoenstart dankzij sterke klasseringen van Oliver Bearman in Melbourne en China. Toch verloor de formatie in de loop van het seizoen terrein in de ontwikkelingsrace, omdat concurrenten meer middelen konden inzetten. Punten werden schaarser en top 10 klasseringen bleven uit, waardoor de renstal in de laatste 5 wedstrijden zelfs geen punten heeft gescoord. Komatsu benadrukt dat de tegenvallende resultaten in recente races volledig te wijten zijn aan een gebrek aan financiële slagkracht en niet aan de inzet van het team. De teambaas voert momenteel gesprekken over extra financiering om het team naar de limiet van het budgetplafond te tillen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-teams hebben wel tot een halve seconde aan extra snelheid nodig om tijdens de seizoensfinale nog mee te kunnen strijden om overwinningen. Zo laat McLaren teambaas Andrea Stella weten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het huidige Formule 1-seizoen wordt in de praktijk volledig gedomineerd door een intense ontwikkelingsrace. Mercedes begon dominant aan een nieuwe reglementcyclus, maar Ferrari en McLaren hebben zich inmiddels nadrukkelijk in de top van het veld gemengd. Volgens Stella is de grote sprong voorwaarts van zijn team tijdens de recente race in Hongarije volledig te danken aan een vernieuwd aerodynamisch pakket en diverse gerichte updates. Toch benadrukt hij dat de concurrentie absoluut niet stilstaat en scherp blijft. Omdat de technische reglementen nog relatief jong zijn, liggen er volgens het team overal kansen voor technische verbeteringen. Dat betekent dat de auto die aan het einde van het seizoen het snelste wil zijn, in de komende maanden nog flink wat snelheid moet zien te vinden. McLaren weet uit eigen ervaring hoe krachtig een goed ontwikkelingsplan kan zijn, aangezien de formatie uit het Britse Woking in de voorgaande reglementcyclus op een vergelijkbare manier naar voren wist te komen. Het team plant de komende weken nieuwe updates, maar Stella blijft voorzichtig met harde voorspellingen, omdat ook teams als Ferrari en Mercedes hun auto continu weten te upgraden. De strijd blijft volgens hem open tot aan de finish aan het einde van het seizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Vader Ruben Schaken haalt hard uit naar Feyenoord om de transfersituatie van zijn zoon Gerino. De Rotterdamse club vraagt 10 miljoen euro voor de 17-jarige aanvaller. Dat bedrag is vastgesteld nadat Feyenoord een bod van 1 miljoen euro van FC Twente heeft afgewezen. Opstelbaar hiervoor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schaken noemt het beleid van Feyenoord onbegrijpelijk en spreekt openlijk van sabotage. Volgens de voormalige Oranje International krijgt zijn zoon geen eerlijk perspectief in de Kuip. Zo zou Gerino de zomerse voorbereidingen van het eerste elftal meedraaien, wat volgens zijn vader uiteindelijk niet is gebeurd. Ook moest hij na een late oproep een volledige oefenwedstrijd op de bank blijven zitten zonder uitleg. FC Twente biedt de jonge speler volgens de familie wel de juiste ontwikkelingsmogelijkheden. En de situatie is inmiddels op scherp gezet doordat technisch-directeur Davy Rigo pas komende maandag om de tafel wil, terwijl de start van de competitie al voor de deur staat en de familie grote haast heeft. Feyenoord reageerde gereserveerd op de uitlatingen van Schaken. De club stelt dat zijn kritiek niet alleen emotioneel is, maar ook feitelijk onwaarheden bevat die men bewust niet in de media wil bespreken. Wel benadrukt de leiding dat Gerino geldt als een van de grootste talenten van de club en dat zijn contract nog 2 jaar doorloopt. Ook laat de club weten dat beide partijen al een tijdje op de planning hebben staan om met elkaar om de tafel te gaan.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: events op grandprixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.